In House of Hard Bop luistert u naar Thelonious Monk. Zojuist waren dat opnamen uit mei 1961 vanuit het Amsterdamse Concertgebouw. De maand daarvoor, in april 1961, maakte ze een kwartet met erin weer saxofonist Charlie Rouse opname in Studio Irene in Bussum. Hiervan vier stukken, uiteraard van de hand van Monk. Crepuscule with Nelly. Deze Nelly was overigens de vrouw van Monk. En verder Rhythmining, I Mean You en Nutty.

In House of Heart Bop bij de Concertzender heeft u geluisterd naar het kwartet van pianist en componist Thelonious Monk, in opname uit 1961 gemaakt in Nederland. De muziek is onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. En na deze afkondiging hoort u het kwartet nog in Bemsche Swing. Dit uur werd samengesteld voor de Concertzender door Willem van Manen.

Veel muziek, weinig woorden. Dat is de Concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur van de Concertzender te worden. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

Welkom bij de Concertzender. U kunt luisteren naar deel 10 van de serie gewijd aan Thelonious Monk in ons programma House of Hard Bop. Monk leefde van 1917 tot 1982. We beginnen met boeiende live-opnamen die hij maakte met een grote bezetting bestaande uit 10 muzici. Het was altijd al zijn wens geweest om zijn composities uit te laten voeren door een meerkoppig orkest en eindelijk kwam het er in 1959 dan van. Dat was mede de verdienste van componist Hal Overton, die gevraagd werd om de arrangementen voor zijn rekening te nemen. Dit alles resulteerde in een legendarisch concert dat in februari 1959 werd gegeven in Town Hall in New York. In de nu volgende 3 Monk-composities hoort u naast de pianist zelf als soliste, tenorsaxofonist Charlie Rouse, alt-saxofonist Phil Woods en trompetist Donald Byrd.

In House of Hard Bop luistert u naar het kwartet van pianist Thelonious Monk met tenorsaxofonist Johnny Griffin. De samenwerking verliep uitstekend, alhoewel de benadering van beiden nogal verschillend is. Griffin beschikte over een ongebreidelde techniek, terwijl Monk het vooral moet hebben van zijn melodische benadering en percussieve zeggingskracht. Inmiddels had Monk steeds meer eigen repertoire ontwikkeld, dat ook door zijn collega's zeer graag gespeeld werd. Zo hoorde u net de Monk-stukken Nutty, Let's Cool One en In Walked Bud. Dit laatste nummer is opgedragen aan pianist Bud Powell. We gaan door met nog meer Monk-repertoire door dit kwartet. U weet het, dat werd opgenomen in 1958 in de Five Spot Club in New York.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar het kwartet van pianist Thelonious Monk met tenorsaxofonist Johnny Griffin. Deze live-opnamen waren uit augustus 1958 vanuit de Five Spot in New York. We hebben nog tijd voor een stukje Blues Five Spot. Maar ik kondig alvast het programma af en vertel u dat dit werd samengesteld door Willem van Manen.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hard Bop. Vandaag deel 8 van een serie gewijd aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Monk leefde van 1917 tot 1982. We gaan terug naar 1957. Het kwartet van Monk trad op in de fameuze Carnegie Hall in New York. Op zich heel bijzonder, omdat er in die zaal niet vaak jazz werd gespeeld. De blazer is tenorsaxofonist John Coltrane, die al in 1956 met Monk had gespeeld. Monk en Coltrane hadden grote bewondering voor elkaar en zijn tot op heden jazz-iconen met een legendarische status gebleven. Toch lagen hun opvattingen niet zo dicht bij elkaar. Coltrane was de virtuose blazer die de meest ingewikkelde stukken aankon. Monk had minder techniek in huis, maar hij beschikte over een nadrukkelijke zeggingskracht en herkenbare timing. In dit concert waren ze beide in topvorm, waarbij Monk in de tijd werd getypeerd als de hoge priester van de jazz. En voor Coltrane werd de benaming de aanstormende vernieuwer gebruikt. De bassist in het kwartet is Ahmed Abdul Malik en de drummer is Shadow Wilson. De eerste vijf stukken die u gaat horen zijn gebaseerd op thema's van Thelonious Monk.

In 1954 maakte Monk weer opname met een quintet, maar in een andere bezetting. Het is kenmerkend voor Monk dat hij altijd met zoveel mogelijk verschillende muzici wilde samenwerken. Hij zorgde er wel voor dat zijn eigen composities behoorlijk aan bod kwamen. Naast Monk zijn de muzici Ray Copeland trompet, Frank Foster tenorsaxofoon, Curly Russell bas en Art Blakey slagwerk. Vier stukken hoort u. En alleen het tweede is geen Monk-compositie. Dat is een bekende song met de titel Smoke Gets Into Your Eyes.

In het programma House of Hardbop hoorde u tot nu toe opname door quintetten onder leiding van pianist en componist Thelonious Monk. We sluiten dit uur af met een aantal stukken waarin Monk solo piano speelt. De opnamen zijn uit 1954 en de composities zijn alle van Monk zelf. Het klavier is niet zo goed gestemd, maar dat past misschien wel bij het grillige en percussieve spel van deze bijzondere pianist. Hij had er zelf kennelijk geen probleem mee om toch mooi aan de slag te gaan.

de serie over pianist Thelonious Monk heeft u geluisterd naar opnamen uit 1953 en 1954. Eerst in quintetbezetting en daarna solo piano. Deze aflevering van House of Hardbop werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 7 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse pianist en componist Thelonious Monk. Die leefde van 1917 tot 1982. We gaan naar 1957. Een jaar waarin Monk met verschillende bezettingen opname maakte. U hoort eerst een septet dat bestaat uit een bondgezelschap muzici, te weten: Ray Copeland, trompet, Kiki Grice, altsax, Coleman Hawkins en John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk zelf, piano, Wilbur Ware, bas en Art Blakey, slagwerk. Bijzonder is hier dat er twee tenorgrootheden samen te horen zijn. Hawkins wordt muzikaal wel gezien als de voorvader van Coltrane. Het repertoire bestaat uit bekende Monk-composities en het tweede stuk, Ruby, My Dear, wordt in kwartetbezetting gespeeld met als blazer tenorist Coleman Hawkins.

In House of Hardbop luistert u naar trio-opname van pianist Thelonious Monk. We gaan verder met een album dat Monk opdroeg aan componist, bandleider en pianist Duke Ellington. Hoewel Monk een kleine 20 jaar jonger was dan Ellington, heeft hij er nooit een geheim van gemaakt dat hij een groot bewonderaar van hem was. Het trio wordt weer medegevormd met bassist Oscar Pettiford en slagwerker is dit keer Kenny Clarke. De opnamen zijn uit juli 1955. Er komen bekende thema's van Ellington voorbij, zoals It Don't Mean a Thing, Sophisticated Lady, I Got It Bad, Black and Tan Fantasy en Caravan.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar trio-opname van pianist Thelonious Monk uit 1956 en 1955. Willem van Manen stelde dit uur voor de concertzender samen.

luistert naar de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie gewijd aan de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Monk leefde van 1917 tot 1982. We horen hem met opname uit de jaren 50, waarbij de belangrijkste andere solist de tenorsaxofonist Sonny Rollins is. Rollins werd geboren in 1930 en was ongeveer 13 jaar jonger dan Thelonious Monk. Tijdens de volgende opname was hij pas, zo'n beetje 23 jaar oud. Opvallend is hoe rijp en overtuigend deze saxofonist al klinkt. Hij had toen zijn eigen en onmiddellijk herkenbare stijl al helemaal gevonden. Rollins leeft overigens nog steeds, maar hij doet het inmiddels wat kalmer aan. We beginnen met twee bekende songs, The Way You Look Tonight en I Want To Be Happy. Daarna volgt een compositie van Monk, Friday the 13th. In dit stuk is naast tenorist Sonny Rollins de andere blazer, de hoornist Julius Watkins. De opnamen werden gemaakt in 1953 en 1954.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar deel 5 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk, met vandaag een grote inbreng van tenorsaxofonist Sonny Rollins. De vorige opnamen waren uit 1953 en 54. We gaan nu door met opname uit 56. Het betreft hier een quintet dat naast Monk en Rollins verder bestaat uit alt-saxofonist Ernie Henry en in de ritmesectie bassist Oscar Pettiford en slagwerker Max Roach. Drie composities van Monk: Brilliant Corners, Blue Bolivar Blues en Panonica. Het album, oorspronkelijk uitgebracht bij Riverside onder de titel Brilliant Corners, kreeg van het blad Downbeat in die tijd 5 sterren. Het maximale dus.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar deel 5 van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. De opnamen waren uit 3, 4 en 1956. En een belangrijke inbreng was er van tenorsaxofonist Sonny Rollins, die werd geboren in 1930. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen. Als toegift hoort u Thelonious Monk nog in een trio-bezetting.

Dit is de Concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 4 van een serie die gewijd is aan de pianist en componist Thelonious Monk. Hij leefde van 1917 tot 1982. Wij zijn binnen deze serie inmiddels beland in de jaren 50. En u hoort hem in dit uur als solopianist en in trioverband. We beginnen met twee opnamen in Parijs uit 1954. Het eerste stuk is misschien wel de bekendste compositie van Thelonious Monk, namelijk Round About Midnight. En daarna volgt het stuk Evidence. Dan drie stukken van Monk in trioverband met bassist Percy Heath en slagwerker Art Blakey. Tot slot weer een solostuk, Just a Gigolo. Dit is geen Monk-compositie, maar wel een stuk dat hij graag en veel speelde. Het werd in 1928 gecomponeerd door Leonello Casucchi.

In het programma House of Hardbop hoorde u tot nu toe opname door quintetten onder leiding van pianist en componist Thelonious Monk. We sluiten dit uur af met een aantal stukken waarin Monk solo piano speelt. De opnamen zijn uit 1954 en de composities zijn alle van Monk zelf. Het klavier is niet zo goed gestemd, maar dat past misschien wel bij het grillige en percussieve spel van deze bijzondere pianist. Hij had er zelf kennelijk geen probleem mee om toch mooi aan de slag te gaan.

de serie over pianist Thelonious Monk heeft u geluisterd naar opnamen uit 1953 en 1954. Eerst in quintetbezetting en daarna solo piano. Deze aflevering van House of Hard Bop werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar House of Hardbop. U hoort deel 2 uit een serie gewijd aan de legendarische pianist en componist Thelonious Monk. Monk leefde van 1917 tot 1982. De vorige keer hoorde u Monk met zijn vroegste opname onder eigen naam en die stammen uit eind jaren 40. Vandaag gaan we verder met opname uit 1951. We horen voornamelijk een quintet met muzici die al eerder bij Monk speelden. Altist Sahib Shihab, vibrafonist Milt Jackson, bassist Al McKibben en slagwerker Art Blakey. Nu volgen onder andere een aantal inmiddels bekende Monk-stukken, waaronder 4-in-1, Criss-Cross, Aaron L. en Straight No Chaser.

U hoorde het trio van pianist Thelonious Monk met opname uit 1947. De stukken in deze uitzending duren meestal ongeveer 3 minuten, omdat ze in dat tijd werden opgenomen voor 78 toerenplaten. We gaan door met quintetopname, ook weer uit 1947. De muzici zijn naast Monk, George Tate, trompet, Sahib Shihab, altsax, Bob Page, bas en Art Blakey, slagwerk. U hoort 4 Monk-composities, waarvan het laatste het beroemde Roundabout Midnight is.

Tot besluit van dit uur, met vroege opname van pianist en componist Thelonious Monk, gaan we naar 1948. Dan maakte hij kwartetopname met de bekende vibrafonist Milt Jackson, die later deel ging uitmaken van het Modern Jazz Quartet. U hoort weer een aantal bekende Monk-composities: Evidence, Mysterioso, Epistrophe en I Mean You.

In het programma House of Hard Bop heeft u kunnen luisteren naar het eerste deel van een serie gewijd aan pianist en componist Thelonious Monk. Opnamen waren uit 1947 en 48. Als toegift volgt nog een rariteit. Bij het kwartet van Milt Jackson voegde zich voor twee nummers ook een zanger en dat was Kenny Pancho Haggood. En dat zal wel zijn geweest op aandringen van de producent. Tot zover deze woorden, geschreven door samensteller van dit programma, Willem van Manen.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag besteden we weer eens aandacht aan de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill. Hij werd geboren in 1927 in Washington. Dat hij niet erg bekend is geworden ligt aan het feit dat hij een family man was en zijn brood gedurende 30 jaar voornamelijk verdiend heeft als postbode in zijn geboorteplaats. Zijn doorbraak kwam pas aan het einde van de jaren 70, toen hij ging samenwerken met drummer Billy Hart. Deze stimuleerde hem en bracht hem in contact met het Deense label Steeplechase. We beginnen met twee stukken van zijn eerste cd, getiteld This is Buck Hill, opgenomen in 1978. De ritmesectie bestaat uit gerenommeerde muzici, Kenny Barron, piano, Buster Williams, bas en Billy Hart natuurlijk achter het slagwerk. De composities zijn van Buck Hill zelf.

In House of Hard Bop luistert u bij de Concertcenter naar de Amerikaanse tenorsaxofonist Buck Hill. Zojuist waren het opnamen die gemaakt werden in 1981 tijdens het North Sea Jazz Festival. We noemen de muzici van de ritmesectie: Reuben Brown, piano, Wilbur Little, bas en Billy Hart, slagwerk. En dan besluiten we nog met twee stukken: het bekende Yesterdays van Jerome Kern en Spaces van pianist Reuben Brown.

0: Thank you. That's going to end our second set. On piano, we have Reuben Brown. On bass, Wilbur Little. Billy Hart drums. Buck Hill holding the saxophone. And we're going to see you at 6:30 tomorrow evening.
1: Dit was House of Hard Bop bij de Concertzender. U heeft geluisterd naar kwartetopname uit 1978 en 81 met tenorsaxofonist Buck Hill. Bedankt aan samensteller Willem van Manen.

Dit is de Concertzender, dit is House of Hard Bop. Vandaag deel 8 van een serie gewijd aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Het gaat dan over, voor zover bekend, de laatste opname die hij heeft gemaakt. Op 11 juni 1964 werden er in Parijs opnamen gemaakt met een internationaal samengesteld gezelschap. Eerst 2 lange stukken in quintetbezetting. Naast Eric Dolphy zijn de muzici, de bekende Amerikaanse trompetist Donald Byrd, die leefde van 1932 tot 2013, en de Amerikaanse tenorsaxofonist Nathan Davis, geboren in 1937. De begeleiding wordt verzorgd door de Franse bassist Jacques Hess en de Italiaanse slagwerker Franco Manzecchi. 2 stukken van Eric Dolphy, Springtime en 2-4-5. In het eerste stuk speelt Dolphy basklarinet, in het tweede altsaxofoon.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar het kwartet van Thelonious Monk, met recent uitgebrachte opname van een nachtconcert in het Amsterdamse Concertgebouw uit mei 1961. Deze registratie werd onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. U hoort eerst nog twee Monk-stukken door het kwartet, namelijk Well You Needn't en Rhythmening, en daarna volgen twee stukken waarin Thelonious Monk solo piano speelt. Het zijn bekende songs Body and Soul en Just a Gigolo.

U hoorde opnamen door Thelonious Monk met zijn kwartet. Die werden gemaakt tijdens een nachtconcert in het Amsterdamse Concertgebouw in mei 1961. De maand daarvoor, in april 1961, trad dit kwartet ook op in Studio Irene in Bussum, met publiek erbij. En daarvan hoort u nu nog twee stukken, I Mean You en Nutty.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar het kwartet van pianist Thelonious Monk, met opname uit 1961. Deze productie werd onlangs op cd uitgebracht door het Nederlands Jazz Archief. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

U luistert naar de Concertzender met het maandelijks programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 7 van een serie gewijd aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Hij leefde van 1928 tot 1964. In het begin van het jaar 64 speelde Dolphy nog in het sextet van bassist Charles Mingus, met wie hij ook in Europa op tournee ging. En vervolgens besloot Eric Dolphy om daar, in Europa dus, enige tijd te blijven om met verschillende Europese muzici te kunnen spelen. In mei 64 maakte hij in Parijs radioopname met een kwartetbezetting. De andere muzici zijn dan de Amerikaanse pianist Kenny Drew, die al in 1961 naar Europa was verhuisd, en verder twee Franse muzici, bassist Guy Pedersen en slagwerker Daniel Humer. U kunt gaan luisteren naar twee Dolphy-composities, Les en Serene. In het eerste stuk speelt Dolphy altsax en in het tweede basklarinet.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy, met opname uit 1964 van verschillende bezettingen. Zojuist hoorde u Franse radioopname met in Parijs wonende muzici. En daarna kwam Dolphy op uitnodiging van producent Paul Karting naar Nederland. Op 2 juni 1964 vond er een legendarische optreden plaats in een radiostudio in Hilversum met een beperkt publiek. De Nederlandse muzici zijn dan pianist Micha Mengelberg, bassist Jacques Scholz en slagwerker Han Bennick, die toen pas 22 jaar oud was. U hoort eerst Apostrophe van Thelonious Monk en daarna twee Dolphy-stukken, South Street Exits en The Madrick Speaks. Eric Dolphy speelt achterinvolgens basklarinet, fluit en altsax.

U luistert naar 75 jaar Blue Note. Dit was The Egg van Herbie Hancock met Freddie Hubbard, Ron Carter en Tony Williams. Afkomstig van het album Empyrean Isles uit 1964. Alle vier de muzikanten uit deze band van Hancock waren nog piepjong en wisten midden jaren 60 een eigen antwoord te vinden op de nieuwe ontwikkelingen in de jazz. Die nieuwe sound was voor een groot deel te danken aan de 30-jarige tenorist Wayne Shorter. Shorter was begin jaren 60 Art Blakey's muzikaal leider geweest en had sinds die tijd een grote hoeveelheid songs gecomponeerd. Hij was sterk beïnvloed door John Coltrane, maar ontwikkelde een eigen geluid en een eigen oeuvre van vooruitstrevende composities. Hij koos niet de weg van de free jazz, zijn dissonanten zijn zeldzaam, maar toch is zijn benadering nieuw. Een van de vier albums die Shorter voor Blue Note uitbrengt in het jaar 1965 heet Speak No Evil. Daarvan nu twee tracks.

Achterin volgens Witch Hunt en Dance Cadaverous van Wayne Shorter. Met trompetist Freddie Hubbard, pianist Herbie Hancock, bassist Ron Carter en drummer Elvin Jones. Beide opgenomen 24 december 1964 en afkomstig van het album Speak No Evil. En van dat album is hier het titelstuk.

0: Speak No Evil van het gelijknamige album van Wayne Shorter met Freddie Hubbard, Herbie Hancock, Ron Carter en Elvin Jones uit 1964. In de volgende aflevering horen we Alfred Lyons laatste commerciële succes, namelijk een Boogaloo album van alt-saxofonist Lou Donaldson met daarop een dansbaar titelnummer Alligator Boogaloo. En we belanden in het jaar 1967 als Alfred Lyon het voor gezien houdt bij Blue Note, terwijl zijn vaste zakenpartner Francis Wolff nog een paar jaar doorgaat. De 13e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 26 augustus, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

luistert naar de Concertzender en u kunt nu luisteren naar ons maandelijks programma House of Hard Bop. Vandaag deel 6 van een serie gewijd aan de Amerikaanse fluitist en rietblazer Eric Dolphy. Dolphy leefde van 1928 tot 1964. We beginnen met twee stukken waarop hij te horen is in het sextet van pianist en componist George Russell. Het eerste stuk is de bekende compositie Round Midnight van Thelonious Monk. Dolphy soleert op alt. Daarna volgt de Russell-compositie Aesthetics, waarbij de solisten zijn trombonist Dave Baker, trompetist Don Ellis en als derde Eric Dolphy op altsax. De opnamen zijn uit 1961.

Tweemaal de in juni 2014 overleden Horace Silver met Calcutta Cutie en de titelsong Song for My Father van het gelijknamige album waarop zijn gloednieuwe band van 26 oktober 1964 te horen is. Die band bestaat uit trompetist Carmel Jones, tenorist Joe Henderson, bassist Teddy Smith en drummer Roger Humphries. Hier zijn nog twee tracks van dat album, Que Pasa en The Kicker.

0: Twee tracks van Horace Silver, Que Pasa en The Kicker van zijn album Song for My Father uit 1964. Na het succes van Song for My Father en The Sidewinder begonnen distributeurs Alfred Lion, de baas van Blue Note, keer op keer te benaderen met de vraag: heb je nog meer muziek die hetzelfde klinkt als dit? Lion beantwoordt die vraag door vaker lange blues tracks op te nemen en probeert de Sidewinder dunnetjes over te doen met de Rump Roller. Het wordt geen hit. In de volgende aflevering gaat het over 1965, het jaar waarin het platenlabel Blue Note wordt overgenomen door het label Liberty Records. Blue Note-bazen Alfred Lion en Francis Wolfe blijven actief bij het label. 1965 is ook een succesjaar voor twee opvallende artiesten bij Blue Note, pianist Herbie Hancock en saxofonist Wayne Shorter. De 12e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 19 augustus, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

0: Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 10e aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het legendarische platenlabel. In de vorige aflevering waren we gebleven in 1963, het jaar waarin Blue Note-baas Alfred Lion twee verliezen te betreuren had, Ike Quebec en Sonny Clark. Naast deze tragische gebeurtenissen hoorden we ook Grant Green op gitaar, die in 1960 zijn debuutalbum bij Blue Note maakte en uiteindelijk alleen al als leider 29 albums voor het label zou maken. In deze aflevering gaan we de muziek horen van een van Alfred Lion's grote favorieten, trompetist Lee Morgan, die bijna 40 keer plaatsneemt achter de microfoons van Blue Note. Hij zorgde in 1963 voor een grote hit met het album The Sidewinder. Het was Morgan's comeback nadat hij 2,5 jaar in zijn geboortestad Philadelphia had afgekikt van de heroïne. 3 van de 5 tracks op het album zijn hardbop-composities van hoog niveau, maar de titelsong is een 10 minuten durend Latin-stuk van Morgan. Op de single die van het album wordt getrokken zal het in tweeën worden geknipt. In 1964 wordt die single de meest gedraaide jazzplaat in de Amerikaanse jukeboxes. In de Billboard LP-lijst stond de Sidewinder op nummer 25, uniek voor een jazzplaat in het Beatles-tijdperk. Tijdens de World Series van 1965 is het nummer te horen in een commercial voor Chrysler. De Latin en R&B klanken van de Sidewinder zijn een voorproefje van de latere Boogaloo en Soul Jazz rage.

The Sidewinder, het titelnummer van Lee Morgan's album uit 1963. In de band Joe Henderson tenorsax, Barry Harris piano, Bob Crenshaw bas en Billy Higgins slagwerk. Hier zijn nog twee tracks van het album, Totem Pole en Boy What a Night.

0: Gitarist Grant Green en zijn groep met Jean de Fleur en Django, afkomstig van zijn album Idle Moments uit 1963. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note horen we een nieuwe hit van Blue Note, een van de meest gedraaide jazzplaten ooit, opgenomen in 1964, The Sidewinder van trompetist Lee Morgan. Na deze afkondiging alvast een voorproefje, het is namelijk onze eindtune. En het gaat over de muziek van Eric Dolphy. De 10e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 5 augustus, 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Jenny Lol en David de Jong.
1: Wow. First time I enjoyed a record session.

0: gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de 8e aflevering van 75 jaar Blue Note, over de geschiedenis van het platenlabel dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we gebleven in het jaar 1957. We kwamen niet alleen te weten hoe de sfeer was in de opnamestudio van Blue Note, maar we hoorden ook de muziek van een opkomend jazzgenre, hardbop, dat vaak met Blue Note wordt geassocieerd. Inmiddels zijn we aangekomen in het jaar 1958. Rudy Van Gelder heeft net zijn nieuwe studio in Englewood Cliffs, New Jersey, in gebruik genomen. En tenorsaxofonist Ike Beck is de eerste jazzmuzikant die er gebruik van maakt. Na moeizame jaren als rondreizend muzikant en taxichauffeur maakt Ike Beck zijn comeback bij Blue Note. Hij gaat niet alleen platen maken voor de chef van Blue Note, Alfred Lion, maar hij wordt ook muzikaal adviseur en de A&R-man van het label. Hij geeft advies over de samenstelling van groepen en repertoire. Quebec woont daarom de meeste opnamesessies bij en spoort ook nieuw talent op voor Blue Note. Een van de artiesten die heel vaak in Van Gelder's studio te horen zijn in deze periode is tenorsaxofonist Hank Mobley. In totaal brengt hij 20 albums uit bij Blue Note. Maar toch behoort hij tot de minder besproken jazzmuzikanten, omdat hij geen vernieuwende rol heeft gespeeld in de jazz en geen spectaculaire speler was. Hij had een rond, soms teder geluid, weinig robuust voor een tenor, maar ook weer niet zo lyrisch als Stan Getz. Vandaar dat Leonard Feather hem Middleweight Champion of the Tenor Saxophone noemde. Maar voor subtiliteit, ritmische en harmonische ideeën en een bluesy geluid moest je toch bij Mobley zijn. Bijvoorbeeld op het album Soul Station, opgenomen op 7 februari 1960. Daarvan nu 4 tracks.

Twee nummers van Hank Mobley's album Soul Station, Remember en This I Dig of You. Opgenomen op 7 februari 1960 met Art Blakey, Paul Chambers en Wynton Kelly. Nog twee tracks van dat album met Dig This en het titelnummer Soul Station.

Hank Mobley met de achtereenvolgens Dig This en Soul Station van zijn gelijknamige album uit 1960. In datzelfde jaar stijgt het aantal opnamen bij Blue Note tot 1 sessie per week. Voor Alfred Lion en Francis Wolfe is die stijging onmisbaar omdat er al heel lang geen hit meer geweest is. Omzet draaien is dan ook de enige oplossing. Hoewel Blue Note de hardbop-formaties van Art Blakey en Horace Silver onder zijn hoede heeft, vinden de nieuwe jazzontwikkelingen bij andere platenlabels plaats. Coltrane zit bij Atlantic, Miles Davis bij Columbia en Ornette Coleman bij Contemporary. Maar terwijl Lion en Wolfe een beetje naast de eerste prijs lijken te grijpen, gaan ze stug door op de oude koers. Een voorbeeld daarvan is de comeback van tenorsaxofonist Dexter Gordon bij Blue Note. In de jaren 40 heeft Gordon midden in de bebop scene gezeten, maar hij moest in de jaren 50 veel tijd in gevangenissen doorbrengen vanwege zijn drugsgebruik. Hij is 38 jaar wanneer hij voor Blue Note zijn eerste album als bandleider opneemt. Samen met de piepjonge Freddie Hubbard op trompet staat Dexter Gordon op 6 mei 1961 in Van Gelder's studio in Englewood Cliffs, New Jersey. Alfred Lion heeft Gordon vooraf per brief laten weten: "Ik wil geen gecompliceerde muziek, maar

maar liever wat standards in medium tempo. Een blues, een ballad. Liever een standard in het goede tempo gespeeld dan veel techniek te laten horen. Ik wil iets maken voor de jukeboxen van de soulspots in het land. Neem veel materiaal mee, ook je eigen songs. En zoek even in je collectie standards naar stukken die je goed liggen. We gaan luisteren of deze brief enige zin heeft gehad. Hier zijn 3 tracks van het album Doin' Alright.

Dexter Gordon met twee tracks van Doin' Alright, zijn debuutalbum bij Blue Note. Dat waren I Was Doin' Alright en For Regulars Only. Hier het derde nummer van het album, Society Red.

Dexter Gordon's Society Red. Het zou een soort herkenningstune worden van Gordon. Afkomstig van het album Doin' Alright met Freddie Hubbard, Horace Parlan, George Tucker en Al Harewood. Een opname van 6 mei 1961. In de volgende aflevering van 75 jaar Blue Note duiken we verder in de periode van begin jaren 60. Blue Note-baas Alfred Lion krijgt er een nieuwe gitarist bij, Grant Green. Maar hij verliest ook twee belangrijke muzikanten, zijn tenorist en muzikaal adviseur Ike Beck en pianist Sonny Clark. De 9e aflevering van 75 jaar Blue Note is te horen op dinsdag 29 juli 's middags tussen 5 en 6 bij de Concertzender. Iedere aflevering van dit programma wordt herhaald op de eerstvolgende maandag tussen 5 en 6 in de middag en on demand op de website concertzender.nl. Dit programma is samengesteld door Jenny Law en David de Jong.

Dit is de Concertzender met het maandelijkse programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar deel 5 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Zijn stijl is geworteld in de hardbop, maar geleidelijk aan ging hij steeds vrijer spelen, waardoor hij ook wel wordt beschouwd als een voorloper van de free jazz. Dolphy nam meestal een akkoordenschema als uitgangspunt, maar hij week er ook graag vanaf, zolang de structuur maar aanwezig bleef. In dit uur hoort u hem in verschillende bezettingen met opname uit 1962 en 1963. Het eerste stuk heet Music Matador en de solisten zijn Prince Lasha fluit, Clifford Jordan sopraansax, Eric Dolphy zelf basklarinet en Richard Davis bas. Daarna het solostuk Love Me met Dolphy op altsaxofoon en als derde een lang duet tussen Dolphy op basklarinet en bassist Richard Davis.

In het programma House of Hardbop luistert u naar rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. Hij heeft er altijd de voorkeur aan gegeven om met zoveel mogelijk verschillende muzici te spelen. En in het komende half uur zal dat weer blijken. In het stuk Iron Man hoort u eerst Dolphy soleren. En daarna trompetist Woody Shaw, vibrafonist Bobby Hutcherson en bassist Eddie Kahn. En dan volgt in dezelfde bezetting de Dolphy-compositie Mandrake. En tot besluit een lang stuk in grote bezetting, Burning Spear, ook van Dolphy.

In het programma House of Hard Bop hebt u geluisterd naar deel 5 van een serie die gewijd is aan de Amerikaanse rietblazer en fluitist Eric Dolphy. Die leefde van 1928 tot 1964. De opnamen in dit uur waren uit 1962 en 63. Als toegift hoort u nog een duet met Dolphy op basklarinet en bassist Richard Davies in een thema van Duke Ellington, Come Sunday. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Willem van Manen.

0: Ladies and gentlemen, Blue Note Records. How about a big hand there?
1: Welkom bij de zevende aflevering van 75 jaar Blue Note over de geschiedenis van het label dat dit jaar zijn 75ste verjaardag viert. In de vorige aflevering waren we aanbeland in 1957, het jaar van het album Blue Train door John Coltrane en het jaar van de drie albums van die andere saxofoonkolos Sonny Rollins. Hoe was de sfeer in de studio bij een Blue Note opname? De oude stijl jazzpianist Arthur Hodes beschrijft het als volgt. Als je binnenkwam stond er een grote schaal met broodjes, lekkere broodjes. Alfred zat al klaar in de studio en had zijn hoed opgehangen. Frank liep overal rond om foto's te maken en uiteindelijk merkte hij niet eens meer dat hij er was. De sfeer was altijd heel relaxed. Volgens saxofonist Lou Donaldson wisten Lion en Wolf niet zoveel van muziek af, dus lieten ze de muzikanten hun gang gaan. Maar de meeste andere bronnen zijn het daar niet mee eens. Herbie Hancock en anderen herinneren zich de Alfred Lion dans. Als de muziek niet fantastisch was, bleef hij roerloos zitten. Maar ontstond er ineens een goede groove of gebeurde er iets bijzonders, dan stond Lion op en ging in de controlekamer heen en weer bewegen. Als Frank erbij was, deed hij mee met Alfred. En dan wisten de muzikanten dat ze op het juiste spoor zaten. Ook befaamd was de Duitse tongval waarmee Lion muzikanten enthousiasmeerde. Let's scream. Terug naar het jaar 1957. In dat jaar debuteerden trombonist Curtis Fuller, tenorsaxofonist Clifford Jordan en pianist Sonny Clark bij Blue Note. Maar de meest actieve artiest van het label is organist Jimmy Smith, met 9 opnamesessies in een jaar tijd. Alfred Lion had al gauw door dat hij Smith moest behoeden voor sleetsheid, want er moest tactvol worden omgesprongen met de artiest die het meeste geld in het laadje bracht. Lion keurde daarom 3 van Smith's albums af. Jazzhistoricus Richard Cook vindt dat Lion niet in zijn opzet slaagde. Te veel van hetzelfde, noemde hij de berg platen die het label in de loop der jaren uitbrengt. Drummer Art Blakey, inmiddels een vriend van Alfred Lion, is bijna net zo vaak aan het werk bij Blue Note. Vaak is hij begeleider, maar hij is ook talloze malen de leider van zijn eigen band. In 1958 neemt hij het album Moanin' op en introduceert daarmee de 3e versie van de Jazz Messengers. Met tenorsaxofonist Benny Golson heeft Blakey een topcomponist in zijn gelederen. Veel van de composities van Golson worden standards. En Blakey heeft 3 solisten van het hoogste niveau. Trompetist Lee Morgan, pianist Bobby Timmons en opnieuw Golson. Blakey en Blue Note kunnen weer jaren verder met deze band. Moanin' wordt Blakey's beroemdste plaat. Hier is het titelnummer.

Dat waren Are You Real en Monin. Art Blakey met Lee Morgan, Benny Golson, Bobby Timmons en Jimmy Merritt. Van het album Monin, opgenomen 30 oktober 1958. We laten nog twee nummers horen van dat album. The Drum Thunder Suite en Blues March.